0: mee muziek.
1: Ik ben een rap voor de Insta. Ik ben een rap, rap, rap, überall.
2: En dat is mijn muziek.